Verle en illustre grijsvoer, wer was God dit was? Wat wäre dat die het voor kaart dit houden, geschorderme graad mond? Man grappe muss man streite laut die, hon ja susch nimmt stond die, hon ja susch nimmt stond.

Maar zon, ja, de zal de jong. En dat je boven allemaal twijlen. Hoor eens wat er afgaat, wenn die nacht dan jou. Halt ein bisschen außerhalb. Nette Mädel aus Biber.

Vai bij zomaar prijs, dat is gewoon nog nice. Dat is een helle bijs. Spieglein aan de Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis? Zo so bist du bald selber gefangen.

weer. Zo is het zon, zo blijft het al. Proleda, we brauchen het al. A bissele, a spessele. En er reicht bestimmt kein Gläsle. O, wenn man heimkommt, seid man zur Frau.